0: Radio Re-Raw.
1: Als zien we goed in haar meelites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bisrogen,
2: August haar nieuwkes.
1: Boelenschach, ik chach en duwkes, de ige scheliocht, de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kustelen,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze traa Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit, August ne schelte, het haar grillo or venuelte, maar goeil.
1: Veel er de roeges, een hoogte glo, gacht derde en een show, Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, en wat een dark joon.
0: Rira.

0: Seconds. Radio Reraw.
1: Als simagot in haar meilites,
2: haar mitsjoljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chachen duches, de ihe skeljocht, de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstle,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val een moment voor in de credit, August ne skelte, het haar grillo or vinulte, maar goel.
1: Veel er de ruches, een hoogte glo, gacht derde en een shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, August Apple Podcast, on wat en darkjon.
0: Rira. Vi moet prachte en winchen. Vi en tishke ik splash all in Eastern er nos ground with a raw snob drum a haid maider. Achte isigot an maskon ashtuk shin den adrenaline agla sketamini agus brew. Niliskum kade it on fin train al sho a kern shag more lem a heel. Acher air? Ugh. Near an the me ox snob biog skjuppy. Tá na hoglaí cuatacha ag arcú le Royal for Timeshire i de Ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
3: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maha. Is má leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smacht atá ag ort a bhrise leis de fithe och lá. Faima conas airi as an gachaf de bach e quit.ie. O aimanach na share vise slánta.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ik jante misje, kiema kustele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, fall een moment voor in de credit August ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derde en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.